0: dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: you. Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: be my lover.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frontec, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op outdoor bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frontex, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloka.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
3: Omroep Archipel. It's always second nature.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog, met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur.
1: Omroep Archipel.
2: Is it a relapse if it's just a drink?

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
3: Omroep Archipel. De week door met Archipel Actueel.
4: Ja, dan moet je natuurlijk die dingen op het allerlaatste moment verschuiven. Omdat je denkt van, het klopt niet.
5: Nou, dan beginnen we even overnieuw.
4: Ja, dan gaan we het even overnieuw doen. En een goedemiddag. Het is de laatste dag van juli. En welkom, 31 juli dus. En inderdaad, we pretsen verder.
5: Oh ja, dag Erwin, een goedemiddag.
4: Ja.
5: Nee, ik vond het eigenlijk wel leuk. Het is eens een keer een andere opener dan je gewend bent.
4: Nou ja, weet je, en ik zat met die klooster te denken. Dat kan niet wat ik wil. Dus ik denk, nou, op het laatste moment ga ik hem eventjes anders doen.
5: Ja, dat werkt meestal niet.
4: Nooit doen.
5: Nooit op het laatste moment dingen doen.
4: Ik doe dit al heel lang. En toch doe ik het. Maar goed, dan maar. Ja. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Welkom bij Archipel Actueel. We nemen het nieuws door van Goeree over van wat gebeurd is. En er is veel gebeurd. Zoals vandaag een auto met een caravan is gekanteld op de N57 bij Oudorp. En niet te vergeten, de brand in Oudorp ook weer. En ja, wat gebeurt er niet in Oudorp?
4: Ja, heel veel.
5: We hebben ook wat agendaberichten, gaan we ook wel doornemen. En ja, brugje naar die brand van het duingebied.
4: Ja.
5: Drie haarden waren er trouwens.
4: Zo.
5: We hebben gisteren, donderdag, hebben we last gehad van de rook van de bosbranden elders in Europa.
4: Ik las het voor het eerst bij ons.
5: En 400 secretetten die bezochten Stellendam in Middelharnis. We hebben het er vorige week al over gehad. En deze week hebben we er een reportage van online geplaatst. En niet geheel onbelangrijk, er is weer blauwalg geconstateerd.
4: Oh mijn god.
5: Dit en meer in deze uitzending van Archipel Actueel.
3: Archipel.

0: denk dat we de strekking wel hebben van dit nummer. Blue van Eiffel 65 uit 1989. En Arjan, want ik ben nou alweer niet voorbereid, merk ik.
1: Je bent niet voorbereid?
0: Het is werkelijk niet te geloven.
1: Nou, jij hebt hier van een hintplaat klaargezet.
0: Enigszins slecht geslapen heb ik het idee, want dit gaat niet goed. Nou ja, het klinkt eigenlijk al prima. Dus kijk, dan gaan we eventjes. Het probleem is, ik ben al mijn jingles kwijt gewoon. Dus okay. Ik ben even die ene kwijt.
1: Voor de mensen die nu inschakelen. Erwin doet de techniek van dit programma. Ik heb er niks mee te maken.
0: Misschien moeten we een keer gaan wisselen.
1: Nou, als je het niet erg vindt.
0: Nou, okay.
1: Maar goed, de hintplaat. Ja, elke week heb je een hintplaat. En die gaat over het actuele nieuws. Ja. Niet het is voor Goeree Overflakke heen.
0: Te geloven. Ja, sorry. Ja. Ja,
1: je zocht een achtergrondmuziekje. Ja, hebben we hem. En dat is Blue van Eiffel. Ja, het enige wat ik weet is dat er een virtuele tour van de Eiffeltoren is.
0: Echt hoor. Leuk, interessant.
1: Ja, maar dat is denk ik niet wat je bedoelt.
0: Het is lokaal nieuws.
1: Het is lokaal nieuws. Het is lokaal nieuws. Nou, de redactie, ongeveer de helft, zit achter mij. Wat denk je? Blue, Eiffel. Nee, dat is niet echt dat je zegt een hintplaat waar we mee betekent dat iemand nog op de app zit.
0: Oh, heerlijk. Ik denk, ik zal het dus niet al te makkelijk maken. Dames en heren, u luistert naar Archipel Actueel, Omroep Archipel.
1: Heeft het op onze website gestaan?
0: Ja, inderdaad.
1: Het heeft op onze website gestaan?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, het heeft met...
1: Oh.
0: Nou,
1: is dat gelijk? Ja, dat is gelijk het brugje naar... jongens, blauw allig. Ja, ik heb een koptelefoon op mijn hoofd, dat hoor ik niet. Oh, je zei blauw allig. Oh,
0: nou. Ja.
1: Evie... Punten voor
0: Evie. Ja. Evie, dankjewel.
1: Ja, nee, blauwalg, dat zorgt voor zwembaarschuwing op Goeree Overflakke.
0: Inderdaad, de hintplaat van vandaag. Ja. Ja,
1: moest je daaraan denken aan de plaat toen je het nieuwsbericht las? Ah, oké. Okay. Ja, alright. Nou, drie officiële zwemlocaties op Goeree Overflakke. Daar geldt sinds 22 juli een waarschuwing voor zwemmers. Mm-hmm. En bij alle drie de locaties is de waarschuwing afgegeven vanwege blauwalg. Bij het strandje van de stad aan het Haarvliet is een waarschuwing afgegeven dat zwemmen gezondheidsklachten kan veroorzaken. En bij het strand in Den Bommel en het recreatieterrein RWS Stellendam is de situatie ernstiger. En wordt zwemmen zelfs afgeraden. Dit negatieve zwemadvies is op de één na hoogste maatregel. Alleen een zwemverbod gaat nog een stap verder. Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die voorkomen in zoet water. Een overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. Omdat sommige blauwalgen giftig zijn, wordt afgeraden te zwemmen in water waarin ze veel voorkomen. Blootstelling eraan kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Voor honden vormt blauwalg een groter risico dan voor mensen. Tijdens het zwemmen drinken honden vaak water. En na afloop likken ze hun natte vacht af. En hierdoor kunnen ze de gifstoffen binnenkrijgen die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Mm-hmm. Zoals lever- en zenuwschade.
0: Oh.
1: In sommige gevallen kan dit zelfs levensbedreigend zijn. Jij gaat wel vaak op vakantie. Heb je dat in het buitenland wel eens meegemaakt? Dat je ergens gezwommen hebt en dat je later dacht van... nou, dat had ik beter niet kunnen
0: doen. Nee, dat heb ik dus nog niet meegemaakt, inderdaad. Okay. Maar wel, ik ga naar Berg op Zoom om te werken af en toe.
1: Ja.
0: En dan kom ik over de Philipsdam.
1: Ja, bij de hoek van Sint-Japen bedoel je daar? Nee. Lucht? Oh, nee. Maar
0: naar Philipsdam.
1: Oh, is dat iets verder.
0: Dat is iets door.
1: Ja,
0: maar nee, die lucht is er ook. Maar dat is iets anders, denk ik.
1: Oh, dat is ook. Okay.
0: Nee, maar als je dan door de sluizen of over de sluizen rijdt. Zo, hallo. Yeah? Ik denk dat ik beter een verlofdag kan nemen.
1: Ik kan nog indienen voor kwart over vier.
0: Ja. Nee, maar als je daar dus over de Philipsdambrug heen rijdt en je kijkt naar links richting Berg op Zoom, dan zie je daar een enorme blauwalg.
1: Formatie.
0: Ja, hoe moet je het zeggen? Inderdaad, een ophoping eigenlijk, daar zocht ik naar.
1: Okay.
0: Dus dat is wel apart, Jan. Dus ik denk, als je daarin gaat, dan ben je echt...
1: Dan word je gelijk ziek.
0: Ja, absoluut.
1: Heb jij ook wat gemerkt van de rook gisteren?
0: Ja, zeker, absoluut. En toen had ik de app van Archipel onder de knop.
1: Ja.
0: En ik las daar inderdaad als eerste bij ons... dat kwam door Frankrijk.
1: Ja,
0: de bosbranden
1: al daar. In Frankrijk en Spanje.
0: En later zag ik het NOS-journaal daarmee ook komen, zeg maar, met dat nieuws.
1: Nou ja, wij hadden het uiteindelijk van onze grote zus Rijnmond, de regionale zender.
0: Tuurlijk.
1: Ja. En al bijna een maand houden de bosbranden in Frankrijk en Spanje de gemoederen bezig. Duizenden hectares aan natuur gaan in vlammen op en de situatie is maar moeilijk onder controle te krijgen. Bij die verwoestende branden komt veel rook vrij en dat merken we dus zelfs in onze regio. Althans, we hebben het gemerkt, want inmiddels is het wel weer overgewaaid.
0: Ja, wat ik dan wel raar vind, dat je het niet ruikt, zeg maar.
1: Nee.
0: Is dat niet gek dan?
1: Of nou, ik denk dat als een bepaalde luchtlaag zit... dat het dan toch... ja, misschien als het mistig was geweest, dat je er wel last van had.
0: Dat het dan neerslaat of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dat vond ik dan weer apart. Maar het was behoorlijk bewolkt, ja.
1: Nou ja, en dat we in onze regio wat merken van natuurgeweld op andere plekken in Europa is best bijzonder. Want de laatste keer dat zich soortgelijks voordeed was in 2017. Volgens Ed Aldus. Daar heb je hem weer.
0: Aldus Ed.
1: Ja.
0: Hey, en het Sahara-zand dan? Hoe zit dat daarmee?
1: Nou ja, de wind er ook in het Sahara-zand. Die kunnen zorgen voor een oranje gloed in de lucht.
0: Dat klopt.
1: Ja, je hebt ook ondertussen water.
0: Mm.
1: Dat wilde je ook horen, dat was de hint.
0: Nee, maar dat het dan ook ver reikt. Nog verder dan Frankrijk eigenlijk. Dus het fenomeen is er, zeg maar. Dat onze land last heeft.
1: Ja, van andere.
0: Per se van natuurrampen, maar ook van andere verschijnselen.
1: Ja. Ik denk ook dat water in de lucht hier ook uit een ander land komt.
0: Goed.
1: Ja, het is gewoon een bepaalde wijsheid, denk ik.
0: Precies. Nee, ja. Hartstikke goed.
1: Ja. Een brugje naar de brand in het duingebied van Oudorp. Dat was vanmiddag onze verslaggever Robin is ter plaatse geweest. Op de website kan je de foto's zien. Er was een brand in het duingebied langs het Oosterduinpad in Oudorp. De brandweer zette veel personeel materieel in om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Dat is alweer een tijdje. En dat betekent dat de brand vrij snel onder controle was. Er waren 3 brandhaarden. En ze moesten het uiteindelijk gaan blussen met... Wat denk je?
0: Met de speciale kar daarvoor. En water.
1: Waterzakken.
0: Waterzakken ook.
1: Ja, ik heb nooit van gehoord. Hey. Dat ze met waterzakken dus de brand gingen blussen.
0: En hoe ziet dat eruit?
1: Ik denk een zak.
0: Met water.
1: Met water.
0: Maar aan een helikopter? Of
1: nee, ja, dat is een goeie. Ja, ze hebben in ieder geval die speciale brandweervoertuigen.
0: Mm-hmm.
1: Dus misschien dat ze dan zijn waterzak wel mee hebben genomen met zo'n voertuig. Want daar zit natuurlijk niet een watertank in. Dus
0: nee, precies.
1: De grote wagen kan er dan niet komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe dan ook, het is gelukt. Want ze hebben het kunnen blussen.
0: En dan is het ook wel interessant om te weten. 3 afzonderlijke brandhaarden. Dat is ook wel apart, toch of niet?
1: Dat vroeg ik me dus ook af. Ja, dat vroeg ik nog aan Robin, die ter plaatse was geweest. Maar hij kon daar nog niks over melden.
0: Oké. Okay.
1: Maar je zou denken dat, dat het opmerkelijk is dat op 3 plaatsen opeens een brand ontstaat.
0: Ja, heel apart.
1: Maar aan de andere kant, als je dan hoort van de voorlichtingsfilmpjes van de brandweer, dat door een stuk glas, dus bijvoorbeeld van een bierflesje, dat daardoor al brand kan ontstaan.
0: Absoluut, ja.
1: Misschien dat op 3 plekken een licht flesje bier komt. Ja, ik weet het niet.
0: Dat zou kunnen.
1: In Archipel Actueel hebben we ook lokale muzikanten. Nou, die draaien we niet. Maar wel nieuwe muziek. Althans, we draaien het soms wel.
0: Ja, zeker als het kan, dan doen we dat.
1: Dan draaien we ook weer nieuwe muziek van de lokale muzici. En dat horen we dan meestal ook van Sam. Die heeft ook weer een neus voor nieuwe muziek.
0: Och,
1: van de lokale
0: muziek. Overal een neus voor.
1: Ja, zeker. Sam, mocht je luisteren, we gaan je straks bellen. Sam is op vakantie, toch? Maar mochten we hem bellen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dan kunnen we horen wat er vanavond in de uitzending komt van jouw weekendstem.
0: Nou, dat wordt hartstikke leuk. We gaan hem straks bellen. De week door met... Maar eerst... Archipel Actueel. Een nieuwe plaats in Archipel Actueel op Omroep Archipel. Het wordt de nieuwe van Rondé. En die heet... Oh my God.

0: Zoals gezegd, de nieuwe van Rondé. Oh god, daar gaan we stoepen. Ik ben ineens een stuk lager geworden, maar geeft niet.
1: We zien het niet.
0: Nee,
1: het
0: maakt ook niet uit. Het kan er ook nog wel bij. Goedemiddag.
1: Heb je dag niet, Erwin?
0: Ik heb absoluut mijn dag niet. Mijn hoofd staat er ook absoluut niet aan. Ja,
1: dat geeft niet.
0: Even wachten, ik ga eventjes...
1: Ja, hij is er weer, hoor.
0: Ja. Ja, ik ben er weer.
1: Wil je me nog afkondigen voor de rest van de plaat?
0: Nee hoor, dit is het. Hey, dames en heren, sorry voor de chaos. Het komt allemaal door mij.
1: Ja, maar zeg, ik was mijn handen in onschuld.
0: Absoluut, ja.
1: Ik ben alleen maar voor het nieuws hier.
0: Ja, daarom.
1: Nou, zullen we dan maar naar het nieuws gaan?
0: Graag.
1: De 400 C-kadetten, ik had het er net al over in het intro... die hebben Stellendam en Middelharnis bezocht. En Ron, onze collega, die heeft daar een reportage van gemaakt... en die is op dit moment te zien op televisie. En je kan hem natuurlijk ook zien online. En dan het nieuwsbericht over de auto met caravan. Die is gekanteld op de N57 vandaag, vrijdagmiddag. Onze verslaggever was toch in Oudorp voor de brand. En daarna komt dus dit ongeval langs. Het ongeval gebeurde rond 10:50. En in de auto zaten 2 inzittenden en 2 katten. Ze zijn ter plaatse nagekeken en opgevangen door ambulancepersoneel. En voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. Meerdere hulpdiensten, waaronder de ambulance, politie en brandweer... kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer controleerde de auto op eventuele lekkende vloeistoffen. De politie leidde het verkeer langs het ongeval... en tijdens de bergingswerkzaamheden werd de N57 tijdelijk volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf zette de auto en caravan eerst weer overeind... waarna beide voertuigen naar de berm werden verplaatst en later zijn afgevoerd. Door de afsluiting ontstond flinke verkeershinder op de N57 en het dorp Oudorp. Want het was daar in de buurt van de rotonde. En dan krijg je natuurlijk de opstopping
0: vanuit
1: Oudorp. Heb jij ze al... zien lopen. De ecologen.
0: Voor de vogeltjes bedoel jij?
1: Ja, voor de vleermuizen.
0: Ja, zeker. En de vogeltjes ook. Hè?
1: Nou, hij pakt ook gelijk de vogels.
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar heb je ze serieus al zien lopen?
0: Ik heb het, volgens mij, het was toch een verslag van... ja, ik heb hem...
1: Nee,
0: zeker niet, maar ik ken de repo. Ja, wel leuk trouwens. Wel een goede repo.
1: Ik zal doorgeven. Evie?
2: Ja.
0: Goeie
2: repo.
0: Ja, goede repo.
1: Kijk, kudo's voor de redactie.
0: Ja, zeker man. Mag ook een keer. Hè?
1: Ecologen brengen tot 1 oktober in kaart... welke beschermde dieren voorkomen in de dorpen op Goeree-Overvlakke. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren... als basis voor een soortenmanagementplan. Ken je dat? Een soortenmanagementplan?
0: Ja, ik heb de repo gezien. Dus.
1: Oh ja, dan weet je het. Ja. Nou ja, met dit plan wil de gemeente inzicht krijgen... in de verblijfplaatsen van onder meer vleermuizen... huismussen en zwaluwen, zodat toekomstige isolatie- en verbouwingswerkzaamheden... beter kunnen worden afgestemd op de bescherming van deze dieren. Want bij het isoleren van woningen kunnen beschermde dieren worden verstoord. Vleermuizen verblijven bijvoorbeeld regelmatig in spouwmuren of onder daken. Ook vogels zoals huismussen en zwaluwen gebruiken gebouwen als nestplaats. En volgens de geldende regels moeten eigenaren daarom vooraf rekening houden... met de aanwezigheid van beschermde soorten.
0: Ja.
1: Dus nu heeft de gemeente Blom Ecologie opdracht gegeven... om onderzoek uit te voeren binnen de bebouwde kommen van Goeree-Overvlakke. En de ecologen onderzoeken waar dieren verblijven... en welke plekken belangrijk zijn voor hun voortplanting en rust. En de resultaten worden gebruikt voor het soortenmanagementplan... waarmee de gemeente een vergunning wil aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. En als deze vergunning wordt verleend... kan dat betekenen dat inwoners bij toekomstige werkzaamheden... niet meer voor iedere woning afzonderlijk een ecologisch onderzoek... hoeven te laten uitvoeren. De gemeente verwacht dat dit proces voor woningisolatie en verbouwingen kan vereenvoudigen.
0: Oké, ik heb daar toch een vraag over.
1: Je hebt een vraag over? Ja. Ja, dat mag. Ik heb een vraag.
0: Want volgens mij... Ja. Meester? Ja. Nee, maar is het
1: niet... Ik ben alleen een duider, hè?
0: Ja, nee,
1: oh,
0: zeker.
1: Oh, dan mag je ook een vraag stellen. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, ik had een beetje het gevoel dat de gemeente dat voor zichzelf doet... om maar zo snel mogelijk dingen in gang te kunnen zetten...
1: Oeh, dat is een...
0: Een hele gemene, maar dat, zo bedoel ik het niet. Maar het is meer gewoon een oprechte vraag. Van,
1: een kritische oprechte vraag.
0: Ja, want we hebben dan straks een rapport. Rapport.
1: Evie weer.
0: Ach, dat hoeft Evie niet. Evie is gewoon
1: Evie is
0: een objectief
1: wel een specialist
0: Duitser
1: wat
0: geweest.
1: Dat betreft. Nee, leuk. Daar komt
0: even kijken
1: wel.
0: Waar Evie dan ook weer zit. Moet schuiven en dat soort dingen. Dat, ja. Hallo.
1: Nou ja, Evie is ook archeoloog.
0: Ja, dat vind ik toch ook wel weer leuk. Ook
3: of... Hallo.
1: Ja, hallo. Kijk, het is gezellig als de redactie aanschrijft. Maar weet je dat er, hoorde je wat er even vroeg? Van dat soortenmanagementplan wordt gemaakt. Is dat ook niet van, oh, nou kunnen wij versneld andere zaken doorvoeren vanuit de gemeente gezien? Nou ja, kritische vraag.
0: Nou ja, het is een lelijke,
1: kritische,
0: maar zo,
1: lelijke kritische
0: ja,
1: vraag.
0: Nou,
1: ja. Nee.
0: Sorry, Evie wel.
1: Evie, weet jij dat?
3: Ja, het was meer voor de mensen die wilden gaan verbouwen, dat ze niet allemaal los een vergunning aan hoeven te vragen. Maar dat er gewoon één vergunning is voor het hele eiland.
1: Ja, ja, precies. Dus stel, ik wil een dakkapel gaan bouwen op mijn dak. Het is meestal Arjan, een dakkapel. Goed. Dan hoef ik niet apart een vergunning, of althans niet zo'n onderzoek uit te laten voeren.
3: Ja, want dat is dan al gedaan.
1: Ja,
0: okay,
1: ja.
0: Dus dat geldt alleen voor particulieren dus.
1: Nou ja, ik denk dat de gemeente daar zelf ook wel gebruik van kan maken.
0: Waarbij heeft misschien. Ja.
3: Maar dat is ook wel, denk ik.
1: Dat is misschien ook niet erg. Toch? Ik bedoel, als de inwoner er ook baat bij heeft.
0: Nou, weet je wat ik dan niet. Het is niet erg als zeg maar de fauna daar geen last van heeft.
1: Ja, dat is, zou denk ik dan mijn ding zijn. Ook.
3: Ja, ze zijn beschermd. Dus je mag ze ook niet. Je mag niks veranderen. Ja, okay. Gelukkig als ze er zitten.
1: Ja, dus stel dat dus uit dit onderzoek komt dat bij mij vleermuizen zijn. Dan is dat voor eens en altijd vastgelegd en mag ik niks meer doen? Of dat voert me dan af?
3: Volgens mij.
1: Dat wisselt toch?
3: Vertelde die ecoloog toen wij er waren dat het voor een aantal jaar geldt. En volgens hij had het, als ik het goed herinner, ook over een jaar of 10 dat het daarna weer moet worden herbeschouwd. Maar ik weet niet of dat in dit geval ook 10 jaar duurt, of 5 jaar of 3 jaar.
1: En is dan bijvoorbeeld dat, dat er een bepaalde periode is dat je dan bijvoorbeeld niet een dakkapel mag plaatsen? Want nogmaals, als de vleermuizen bij mij zijn, dan zou je kunnen denken, dan staat dat in dat plan. En dan mag ik nooit een dakkapel bouwen.
3: Ja, dan moet er een vervanging voor komen.
1: Voor de dakkapel?
3: Ja, voor de verblijfplaats van de
1: voor die vleermuizen?
3: Ja.
1: Ah, juist. Dus dan staat er in dat plan, er zijn vleermuizen daar en daar. En als je dan die dakkapel wil bouwen,
3: verbouwen,
1: worden die vleermuizen opgepakt en ergens anders neergezet.
3: Nou ja, dat
1: zoiets.
3: Moet als het goed is,
1: is dat te
3: zelf.
1: Simpel misschien? Ja, ja, oké. We hoorden ook wat berichten dat er mensen meldingen maken van die ecologen. Dat ze dachten dat er inbrekers rondliepen 's nachts.
3: Ja, heb ik ook gehoord, inderdaad.
1: Heeft hij daar zelf ook van gemerkt, van de man die jij daar geïnterviewd hebt in de reportage?
3: Nee, hij zelf niet, volgens mij.
1: Nee. Ze worden nog niet belaagd, de ecologen.
3: Nee, gelukkig niet. Maar ik heb wel gehoord dat de mensen wel hadden gebeld om te vragen van, goh, loopt hier iemand toch wel heel met allerlei apparatuur voorbij mijn huis al een paar keer? Is het geen inbreker?
1: Ja, want in de reportage zie je dat hij een apparaatje vast heeft met wat cijfertjes. Weet jij wat dat is? Toevallig heeft u dat.
3: Ja, dat was een soort een bed detector. Nou, daarmee tellen ze echt.
1: Wow, een bed detector. Dat is van Batman, weet je nog, Erwin?
0: Ja, zeker.
1: Ja, de bed detector.
0: Die wil je hebben.
1: Ja, maar die heeft hij. Oh, die bestaat echt.
3: Hij bestaat echt, maar dan om het om de vleermuizen te tellen. Heel snel.
1: Ja, omdat ieder vleermuis een bepaald signaal afgeeft en dat kan hij tellen? Of hoe werkt dat?
3: Ik vraag het door.
1: Ze weet het. Evie weet eigenlijk alles hier. Maar
3: het is al een tijdje geleden dat we dit hebben opgenomen.
1: Is ook zo. Dus, ja. Maar goed, dat apparaat is dus voor het tellen van vleermuizen. Nou,
3: ja,
1: interessant.
3: Klopt.
1: Ja. Heb je nog meer kritische vragen?
0: Nee, maar misschien was hij te kritisch. En misschien heb ik er niet al te goed over nagedacht. Want het is inderdaad in het voordeel uiteindelijk. Maar ja, goed. Ik ben wat achterdochtig vaak. Maar dit is wel een goede stap dan.
1: Het kan de vraag van de luisteraar zijn. Dus. Dat je hem stelt.
0: Zo had ik hem moeten insteken, denk ik.
1: We hadden
0: een beller.
1: En we hadden ook een beller, niet voor een uitzending.
0: We hadden zeker een beller. Belangrijk. Ja.
1: Nou, Evie, bedankt voor deze toelichting.
0: Ja, sorry, Evie.
3: Ja, bedankt.
0: Ja, volgende keer over archeologie.
1: Ja, nou, dat is... Wij gaan door naar muziek.
0: Oh, echt waar? Ja, oké, leuk. Ja, ik had vandaag de New Music Friday list doorgenomen. En werkelijk, Arjan... Het was om te huilen.
1: Ja, geen nieuwe muziek.
0: Ja, enkele wel, maar nou, zeker niet voor onze playlist, maar wel voor deze gelegenheid. Maar ik ga het nog even terugvallen op de eentje die wij vorige week hebben gedraaid, Jungle. En we gaan hem nog een keer draaien. En die heet Someday, Somewhere.

0: Nou, al eerder gehoord dus Jungle. Een favorietje van mezelf ook. Someday, somewhere.
1: Wat is er te doen op het eiland? Archipel actueel. Agenda.
2: Ja, ja.
0: Agenda.
2: En hij is vol, hij is vol. 31 juli, dat is vandaag. Dan kun je nog meedoen met een barbecue. Voor, voor 55-plussers.
0: Nou, dat is mijn doelgroep.
2: Ja, de bijeenkomst die begint om 5 uur, dus je moet wel opschieten. Het is nog een half uurtje. Ja. En is bedoeld voor ouderen uit de omgeving. En bezoekers nemen deel aan een gezamenlijke barbecue en hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
0: Momentje, ouderen. Als je 50 bent,
2: ik heb het bericht niet gemaakt. Het is zo aangeleverd, denk ik. Maar de 55-plus ouderen,
0: is goed zo.
2: Nee, je hebt wel gelijk. Ja, je bent in de bloei van je leven en dan word je ouderen genoemd.
0: Zo voelen mijn knieën niet. Maar voor de...
2: Het is in MFC, het centrum in Otgensplaat. Dus als jij daarheen wil, moet je opschieten. Dan neem ik de techniek wel over. Zei hij zonder... Morgen, 1 augustus. Ik ga verder. 1 augustus helpen vrijwilligers inwoners met het repareren van kapotte spullen. En dat kan weer bij het Repair Café. Ben je er wel eens geweest trouwens? Het Repair Café?
0: Nee.
2: Oké, geen ervaring. Nee. Vrijwilligers die helpen bezoekers vanaf 10 uur in de kantine van Goed voor Goed in Sommersdijk met het herstellen van onder meer elektrische apparaten, kleding en andere gebruiksvoorwerpen. Een organisatie wil hiermee voorkomen dat spullen onnodig worden weggegooid. De reparaties zelf zijn gratis en een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het Repair Café is welkom. Eventuele nieuwe onderdelen moeten door de eigenaar van het apparaat worden betaald. Het Repair Café vindt plaats op zaterdag 1 augustus in de kantine van Goed voor Goed. En boekreparaties, die kan je ook daar laten doen. Maar die zijn in juni, juli en augustus niet mogelijk.
0: Ik maak alles zelf.
2: Ja. Ben je zo handig, inderdaad? Heb jij
0: ik probeer het tegenwoordig wel, ja. Alleen de droge kon ik niet meer redden afgelopen week.
2: Nee, die was echt gesteuveld. En hoe oud was die?
0: Die was 9 jaar oud. En wij maakten hem open, want de riem was gebroken van de trommel.
2: Oh ja.
0: En die zat vol met pluizen, dames en heren. Ik heb nog werkelijk nooit zoiets gezien.
2: De V-snaar.
0: Door het hele apparaat.
2: Oh, heel het apparaat. Je had een lekkage van...
0: Dat was waarschijnlijk het probleem. Ik weet het niet. Maar
2: te warm en dan...
0: Maar de snaar was kapot. En hij zat vol met pluis. Dat was heel apart om te zien, moet ik zeggen. Ja, nog nooit gezien.
2: Nee. Heb je foto's?
0: Nee.
2: Oh, dat is dan weer.
0: Maar wel de reparateur die eigenlijk die snaar zou komen vervangen.
2: Ja. Maar die vond het ook bijzonder, denk ik.
0: Die dacht, wat is dit? Dus hij maakte een foto gelijk naar zijn buddies. Ja. Zijn monteur.
2: Hier is een schaap...
0: Zo leek het. Ja. En helemaal volgeduwd. Wat is heel apart om te zien.
2: Maar dus jammer dat jij dan weer geen foto's hebt.
0: Nee, dat klopt.
2: Dat denk je dan niet aan.
0: Nee. Maar dat is niet nieuwswaardig, vond ik.
2: Nee, maar gewoon als collega's onderling van... joh, dit was mijn droger.
0: Ja, dat is leuk. Ja, dat had leuk geweest.
2: Morgen is er weer een matinee-concert op het Van Vulpenorgel... in de Dorpskerk van Oudorp. Om 11 uur begint dat. De organist is dominee J. Wouters. Weer een dominee die orgel speelt. Dat hadden we vorige week toch ook? Is het niet hetzelfde bericht? Ik vraag even aan de redactie. Dat is knap. Of hij komt meerdere keren langs. Ja. Er is dus een dominee Wouters uit Middelburg. En die heeft een programma met barokmuziek. Dat gaat hij uitvoeren op het Van Vulpenorgel. En het eerdere concert wat gepland stond op 30 juli, dat is komen te vallen. Nou, misschien dat ik daarmee in de war ben dat ik dat vorige week heb genoemd. Want toen zei ik nog, bijzonder dat een dominee ook orgel speelt.
0: Ja, jij speelt toch ook orgel?
2: Ja, maar ik ben geen dominee.
0: Nee, maar is dat geen idee?
2: Dat lijkt me niet verstandig. Nee.
0: Nou,
2: heel
0: praat,
2: moeilijk
0: hè?
2: Te combineren met als hoofdredacteurschap.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Nou ja, of ik ga heel de week vol plannen met Stroom van Zegen elke avond.
0: Goed.
2: Dat kan.
0: Dat kan heel zeker, ja. Absoluut. Zeker.
2: Nou ja, mochten mensen luisteren en ze zeggen... nou, wat is dat dan, Stroom van Zegen? Ja. Het is wel leuk om te melden.
0: Zeker, een leuke brug.
2: Dat is op maandagavond tussen 6 en 9. Want tussen 6 en 7 is non-stop. Hmm. En tussen 7 en 9 kan je verzoekplaatjes aanvragen. En daarin kan je dus psalmen, gezangen, geestelijk lieder... kan je aanvragen. Ik kijk even of we nog een... er is een andere dominee, krijg ik van de andere redactielid door. Dus er zijn blijkbaar meer dominees die orgel spelen.
0: Ja.
2: Is misschien ook niet zo gek.
0: Ik wou zeggen, dit is eigenlijk helemaal niet zo gek.
2: Ja. Wist je trouwens dat we in Dirkszand een nieuw orgel krijgen? Voor de orgelliefhebbers onder ons.
0: Oh, echt waar? Ja. Vertel eens. Want jij zit bovenop het vuur. Wat dat betreft, denk ik.
2: Ik had dat uiteindelijk weer van een collega gekregen. Die had het weer op de socials gezien. Hmm. En op Marktplaats. Want er stond een orgel te koop op Marktplaats. Was dat het orgel van Dirkszand wat te koop stond, of niet? Dat is het oude orgel. Ja, dat is nog in gebruik.
0: Oh.
2: Oh, niet?
3: nieuwe orgel.
2: Oh, juist. Het nieuwe orgel stond... Juist. Nou ja, lees het artikel op de website.
0: Dat gaan we doen.
2: Ja, er komt een nieuw orgel in de gereformeerde gemeente van Dirksland. Volgend jaar wordt die geïnstalleerd. Waarschijnlijk ergens oktober. Dus dat duurt nog eventjes. Ik ga nog even door met de agenda. We hebben een volle agenda. Er is een fietsexcursie van Staatsbosbeheer. En dan kan je de reeën zien van Flakkee. Dat is op 5 augustus tussen 10:30. En het vertrekpunt is parkeerplaats Slikken Midden aan de Bieningenweg Halsdijk. En de excursie is ongeveer 10 kilometer per fiets en 3 kilometer te voet.
0: Heel mooi.
2: Heb ik ook nog het weerbericht?
0: Dat kan.
2: Ja, daar hebben we geen jingle voor. Hè? Wel, daar hebben we wel een jingle voor, maar die start je nu niet in.
0: Nee, dat klopt.
2: Want die staat niet klaar.
0: Nee, echt. Nee.
2: Ja, geeft niet. Geeft niet. Vanmiddag blijft het verder droog met een mooie zonnige periode en wat wolkenvelden. En de temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot rond 25 graden in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust soms nog vrij krachtige noordenwind. Vanavond draait de wind naar het noordoosten en neemt het al wat af. Vannacht is er nog een zwakke oostenwind over en daardoor is er kans op mistbanken. En wordt het koeler met minimumtemperaturen tussen de 13 en 16 graden. Morgen is er eerst een zwakke zuidoostenwind, later een zwakke tot matige noordwestenwind. Een rustige dag dus met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms veel stapelwolken. Maximumtemperaturen morgen van 23 tot 26 graden.
0: Ja, dat is goed te doen.
2: Zeker. Ja. Vooruitzichten zondag is het vergelijkbaar met die van zaterdag. En wat is het dan later nog, na het weekend? Een paar dagen warm, een beetje benauwd, met middagtemperaturen van 26 tot 32 graden. En vooral dinsdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Zal ik deze keer de gemiddelde temperaturen noemen? Hoef je niet te raden. Geef ik niet dat het een dag is voor jou, omdat...
0: Nee.
2: Tussen 1 en 10 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 23,5 graden... en de minimumtemperatuur 13,7 graden. En er valt gemiddeld 24,4 millimeter neerslag en de zon schijnt 74,3 uur. En dat is nieuw.
0: Oh,
2: want die hebben we vaak niet gehad, toch?
0: Nee.
2: Hoeveel de zon schijnt.
0: Nee, dat
2: gemiddeld.
0: Goed, ja. Nee.
2: Ja. Nou, bedankt weer Rijnmond voor het weerbericht. En deze keer door meneer Gernaert. Nee, ik ken hem niet.
0: Ik ken hem ook niet.
2: Ook niet. Ja, Jules in ieder geval. Bedankt, okay. Jules. Geen Ed. We gaan straks nog even contact leggen met Sam van jouw weekendstem. Die is op vakantie, maar zijn uitzending is al opgenomen en wordt vanavond uitgezonden. Dus ik ben benieuwd wat daarin voorkomt. En hoe actueel die is.
0: Ah, want dat is interessant.

0: Vanochtend, nee, eigenlijk vanmiddag was het bij Radio Rijnmond. Was ik even aan het kijken. Visual Radio hebben zij al een tijdje. Zit leuk in elkaar, oh, by the way. Met Rijnmond de middag door. En toen hoorde ik deze plaat aangekondigd worden als de nieuwe plaat van Bente. En nou, we hebben natuurlijk al lang een keer gedraaid. Ja, al joh. Weken geleden. Maar ik begin hem een beetje te waarderen. Ik vond het eigenlijk in eerste instantie moi, ja. Weet je wel. Maar ja, het is wel een leuke plaat geworden.
1: Dat vroeg me af, hè, als officieel hadden we jouw functie ook weer genoemd.
0: Ah, je draait maar wat aan.
1: Muziekredacteur, hè?
0: Muziekredacteur of zo, ja.
1: Ja, nee, dat vond ik een mooie term. Mm-hmm. Maar het vroeg me af, jij bepaalt dan de algemene muziek,
0: ja.
1: Sfeer van, ja. van de radio, van Omroep Archipel.
0: Zeker.
1: Hoe doe je het dan met persoonlijke voorkeuren?
0: Oh,
1: over scherpe vragen.
0: Ja, maar moet je dat nu doen?
1: Nee, misschien kort toelichten. Maar.
0: Persoonlijk, dus als jij een plaat hebt, bedoel je het zo? Dus
1: nee, maar als jij denkt...
0: Oh, mijn persoonlijke?
1: Ja, precies. Van.
0: Nee, maar dat is het leuke, vind ik, aan mezelf. Wat dat betreft.
1: Leuk aan mezelf.
0: Ja, ik vind alles leuk aan mezelf. Ja? En dat. Nee. Ik kan heel goed onderscheiden wat zeg maar bij... Tenminste, dat vind ik. En ik denk ook wel dat het redelijk werkt. Maar ja, dat weet je nooit. Hè, want, maar ja,
1: ik denk heb 3 punten genoteerd voor Erwin.
0: Ik denk dat ik dan loslaten wat mijn persoonlijke mening is.
1: Okay, en
0: wat, maar natuurlijk, het speelt misschien wel een beetje mee. Maar ik kijk vooral de muziek waar we... Ja. Omroep Archipel is voor een bepaald breed publiek.
1: Ja.
0: En dat hou ik in de gaten.
1: Dat hou je altijd in ogen schouw.
0: Ja. Dus het mag ook niet te heftig zijn.
1: Nee.
0: Het moet ook niet saai worden. Dus het is een mooie mix moet het worden van muziek. En soms heb ik dan wel eens van, ja, vandaag... Zit er echt niks in
1: Music
0: Friday die ik kan gebruiken.
1: Ja.
0: Maar er zitten misschien wel platen bij die ik leuk vind om te draaien... in Omroep Archipels. Archipel?
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus daar is ook bij andere programma's misschien ook wat ruimte voor... om wat eigen...
0: Ja, zeker hoor.
1: Nou, hey, we hebben Sam niet aan de lijn gekregen.
0: Nee.
1: Dus we weten niet wat in jouw weekend Sam gaat gebeuren.
0: Hij is op vakantie, hè, dus dat mag.
1: Ja, nee, precies. Maar hij had gezegd dat we mochten bellen. Maar, gaan we door met het nieuws. Afgelopen dinsdag is er een tractor in brand gevlogen in een grasland aan de Diederikse Zeedijk. Dat is hem, ik praat te snel. Bij Diederiksland, bij de slikken van Flakke. De brandweer rukte rond 2:50 uit met meerdere voertuigen uit naar de brand. En door de brand ontstond een flinke rookpluim die in de wijde omgeving zichtbaar was. Hij was zelfs hier zichtbaar, geloof ik, op de redactie, toch?
2: Ja.
1: Opletten,
2: ja?
1: Ja. Ja. Van die tractor, ja. Moet je nagaan. Dus heb jij er wat van meegekregen, Erwin?
0: Nee.
1: Ja, ik was op vakantie en toen zag ik in de redactie-app... dat hier vanuit Diederikstrand dus de rook te zien was... die uiteindelijk bij de slikken van Flakke bezig was. Dus dat moet toch best wel een flinke brand zijn.
0: Dat is een behoorlijke jongen, ja.
1: Het vuur sloeg vervolgens over naar het droge gras rondom de tractor... waardoor ook een stuk grasland in brand kwam te staan. De brandweer kreeg de brand onder controle en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. En rond 2:15 was de brand meester. En rondom de tractor is ongeveer 50 vierkante meter gras afgebrand. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op Goeree over Flakke had in 2025 ongeveer 4,2% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Dat percentage is gelijk aan een jaar eerder. Huishoudens in deze groep hadden gemiddeld €637,95 per jaar extra nodig om uit energiearmoede te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksinstituut TNO. Energiearmoede betekent dat huishoudens moeite hebben om hun energiekosten te betalen. Dat kan komen door een combinatie van een laag inkomen, hoge energiekosten en een woning die veel energie gebruikt.

0: Landelijk gaat het om ruim 500.000 huishoudens. Wow. Ongeveer 6% van alle huishoudens in Nederland. Huishoudens kwamen in 2024 gemiddeld €577 tekort. En in 2025 was dat €624. Dus het lijkt wel steeds meer te worden. Mm. Dat is wel ernstig.
1: Zeker.
0: Voor inwoners die in de problemen komen door een hoge energierekening gaat in het najaar het tijdelijk noodfonds energie weer van start. Het kabinet trekt €193 miljoen uit voor deze steun. Het noodfonds blijft minimaal 4 maanden open voor aanvragen. Heb je het gemerkt dat de energie hoger is geworden? Maar je hebt geen zonnepanelen, begrijp ik toch?
1: Zeker, ik heb er 17.
0: Oh, je had er wel. Oh. Iemand had geen zonnepanelen, maar nou, dat was jij niet.
1: Nee, ik was er niet. Het is eigenlijk een beetje gelijk gebleven bij ons. Wij hebben een soort van 3 maanden contract. Na 3 maanden wordt hij weer herzien of zo.
0: Oh ja, oké.
1: En het viel nu nog mee, eerlijk gezegd. Heel apart eigenlijk, want wij hebben een oud huis, gebruiken heel veel gas ook nog.
0: Ja.
1: En elektriciteit, ja, zonnepanelen. Dus voor mij werkt het nog eigenlijk.
0: Maar goed, volgend jaar dan gaat natuurlijk de solderingsregeling.
1: Ja, zeker, natuurlijk. Maar ik maak me er ook niet al te druk om, Arjan. Ik bedoel, zolang ik het kan betalen.
0: Dat is het dus, hè?
1: Maar zeker is dat het probleem.
0: Ja, ja.
1: Of nou, niet het probleem, maar daar denk ik dus niet te veel over na.
0: Precies. Je kijkt wel.
1: En dat is misschien niet zo goed.
0: Nee. Nou, maar gelukkig is een beetje vooruitdenken.
1: Precies.
0: Ja. Inwoners verenigen zich tegen de komst van de McDonald's. Een McDonald's, dat is al zo bekend. Heel veel mensen die komen daar langs. Maar ik weet toevallig uit persoonlijke ervaring dat jij ook niet zo'n McDonald's figuur bent. Hè? Ik ben wel zo'n figuur. Maar
1: ik moest even denken, persoonlijke ervaring, maar inderdaad.
0: Ja, we waren eens een keer ergens en toen zei ik, oh, zo leuk, een hamburgertje pakken of zo. En uiteindelijk ben je overstag gegaan, omdat jij wel de milkshake lekker vond.
1: Maar welke smaak ook gewoon.
0: De naam.
1: Aardbeien.
0: Hebben jullie nog fans van milkshakes? Jullie twee geloof ik wel, hè? Jullie zijn getrouwd in de McDonald's, begreep ik. Welke milkshakes smaak?
1: Arjan praat tegen Corine en haar man.
0: Ja. Hoeveel? Wat? Aardbei? Ja, vanille toch?
1: Oh, vanille. Oké.
0: En andere redactielid komt er niet, denk ik, of wel? Nee. Alleen als het niet anders kan.
1: Ja, goed. Kijk.
0: Nee, maar eventjes een beeld te scheppen van een beetje voor- en tegenstanders. Dat niet iedereen de vlag uithangt als
1: kleine enquête.
0: Nou, dat zouden we misschien nog in het opiniepanel van Goeree Overlijke kunnen doen.
1: Dat is wel interessant, want ik vind het wel een leuke discussie. Ja, leuk. Ja, wel een leuke discussie eigenlijk. Want
0: ja, nou, ja, goed. De voorbereidingen die zijn in volle gang.
1: Voor mij hoeft niet.
0: Nee, maar niet iedereen is. Oh, dus jij gaat ook tekenen?
1: Nee, ik doe helemaal niks. Maar ik heb wel mijn mening.
0: Dat mag. Ja, nee, precies. Ja. Maar als je dus je mening wil omzetten naar een stem, dan kan dat. Mm-hmm. Want er is een initiatief ontstaan om handtekeningen in te zamelen tegen de komst van de McDonald's.
1: Maar ik zag ook een pro-groep op internet.
0: Ja, nou, er is al heel lang een pro-groep.
1: Is al langer.
0: Ja, al jaren zo. Om juist de McDonald's naar het eiland te krijgen. Mm-hmm. En iedere keer zeiden de McDonald's, ze berekenen dat natuurlijk van, wat kan dat opleveren?
1: Hoeveel mensen zijn er? En, precies.
0: Maar goed, ik heb het idee dat er wel een beetje een trend is van de McDonald's, dat ze steeds meer vestigingen openen in heel het land. En dat ze dus ook de locaties met wat minder verkeer. Kijk, er komt genoeg verkeer langs in Oude Tongen, maar dat was dan te weinig om een McDonald's te openen.
1: Okay.
0: En ze gaan dat dan toch doen. Althans, ja, dat is nog even de vraag of dat niet uiteindelijk tegen wordt gehouden door de gemeente. Want die moet uiteindelijk natuurlijk de vergunning afgeven.
1: Jij bent pro dus, begrijp ik.
0: Nou ja, of algemeen. Weet je, kijk, ik...
1: Klinkt wel.
0: Het is niet dat ik er wekelijks kom.
1: Nee,
0: maar,
1: ja, vindt het wel lekker.
0: Nou ja, ook de variatie van tegenwoordig vind ik dan wel grappig. Dat ze dan ook vegan varianten
1: brengen. Maar precies. Dat is
0: de een is lekkerder dan de ander. Hè? Dat is ook weer smaakgebonden.
1: Had jij toen niet vegan ook? Toen wij samen in de McDonald's stonden.
0: Misschien heb ik het geprobeerd, dat het toen een nieuwe
1: volgens
0: was.
1: Dat hebben we samen geprobeerd, zo was het.
0: Nou, dat je dat toch weet.
1: Ja. Ja.
0: En allebei vonden we het niet te eten waarschijnlijk.
1: Dat was het, ja.
0: Nee, ook weer persoonlijke mening. Ja. Nou ja, men is onder andere het voedsel dat niet goed zou zijn. Zwerfafval en dergelijke, daar maakt men zich zorgen over. Nou, lees het bericht als je het interessant vindt op de website. Mark Wevers van McDonald's laat weten dat ze begrijpen dat de komst van een nieuw restaurant vragen en reacties oproept. En tegelijkertijd noemt hij het jammer dat er weerstand is. Want hij zegt, onze ervaring is dat de zorgen vaak voortkomen uit een onvolledig beeld van wie we zijn en hoe we werken. Mm. Daarom gaan we graag in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.
1: Ja, nou prima toch?
0: Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
1: Ik ben ook niet helemaal tegen. Ik bedoel, als er genoeg pro-stemmen zijn, dan vind ik dat het moet komen. Maar,
0: nou, als afsluiter van dit nieuwsblokje, nou, van dit bericht. In Engeland, als ik het goed heb onthouden, daar doen ze de kentekens van de auto's die door de McDrive rijden. Mm-hmm. Die printen ze op de zak waar het eten in komt.
1: Oh, dat is voor, ja, ik snap het.
0: Voor dat zwerfafval.
1: Voor het zwerfafval.
0: Dus als dan jouw zak met jouw kenteken wordt gevonden, dan krijg je gewoon een print.
1: Oh, nou, dat vind ik wel een hele goede idee. Nou, ja.
0: Dus misschien dus dat ze dat mee kunnen nemen naar Oudertongen voor zwerfafval.
1: Nou, zeker. Dan heb je die groep al, gepleased.
0: Nou ja, misschien wel. Misschien is het een oplossing.
1: Ja, zeker. Wel een goede, ja. We moeten door.
0: We moeten door.
1: Ga nog maar een keer recyclen. Dit is de Leon Bridges.

0: Misschien even ter aanvulling op het, de muziek die wij programmeren. We hebben eigenlijk een soort van winterprogrammering en een zomerprogrammering. Dus zodra het 1 mei is geweest, dan beginnen de zomerse platen erin te komen.
1: Aha.
0: En dit zou er zomaar eens eentje kunnen zijn. Leon Bridges en Light the Way. Ja, echt een beetje zomers touch and feel.
1: Ja.
0: En ik vind hem leuk. En we draaiden hem al een week of 2 geleden. Dus we zijn aan het recyclen de nieuwe plaat. Maar ja, goed. Ja. Het is zoals het is.
1: Ik heb Sam gesproken.
0: Ah.
1: Sam heeft vanavond jouw weekendstem. Heeft hij opgenomen, want hij is op vakantie.
0: Ja, is
1: om toch
0: verdiend ook.
1: Door te kunnen gaan met de non-stop. Doorgaan naar niet non-stop. Hoe zeg je dat? De continuïteit.
0: Continuïteit, kijk, ja. Dat zocht ik. Zeker, heel goed.
1: Hij maakt nu een tussenstop. Want hij zit in de auto. Dus
0: hij gaat naar Oostenrijk, hè, geloof ik.
1: Hij heeft nu een tussenstop. Morgen gaan we verder naar Brixen im Tale.
0: Ja, dat is
1: klinkt Oostenrijk.
0: Het klinkt ook skiën voor mij.
1: Gaat hij skiën?
0: Nou, nee, dat vermoed ik van niet. Maar
1: niet. Nee,
0: ik ga skiën dan in Oostenrijk en dan is Brixen een skigebied.
1: Jawel. Ja.
0: Jawel.
1: En hij gaat het hebben in zijn uitzending. Daar hebben we toch eventjes jouw weekendstem benoemd. Over trending vakanties.
0: Nou, dat is een hartstikke leuk.
1: En nu is dat Kroatië.
0: Is dat trending?
1: Ja, blijkbaar. Sam gaat het behandelen vanavond in zijn uitzending tussen 7 en 9 bij Omroep Archipel.
0: Maar is dat trending onder jongeren of is dat trending onder ouderen van 50?
1: 55. Was het.
0: 55 herstel.
1: Ja. Ik denk onder jongeren, want het is een jongerenprogramma.
0: Het is een jongerenprogramma. Ja. Leuk. Maar apart. Ja. Ook Kroatië.
1: Ja. Nou, luister vanavond.
0: Het is ook leuk.
1: En als je geen tijd hebt, kan je ook terugluisteren via de app. Voor de mensen die denken, ik kan vanavond niet, want ik ben uit eten, bijvoorbeeld. Nou, dan kan je terugluisteren tussen 7 en 9.
0: Dat kan allemaal, ja, zeker.
1: De Lions Club die heeft op 24 juli een cheque van maar liefst 7500 euro overhandigd aan Stichting Urgente Noden. SUN, afgekort. Goed overlijk heen. Het bedrag is de opbrengst van het 4e golftoernooi van de club, dat eerder dit jaar werd gehouden op golfbaan Catharineburg. De bijdrage is bestemd voor de ondersteuning van inwoners van Goeree-Overflakkee die te maken hebben met een urgente financiële situatie. En zeker werd overhandigd door Jaap Lagendijk, dat is de voorzitter van de Golfcommissie, aan Carolien de Vogel namens SUN Goeree-Overflakkee. En volgens de Lions Club is de opbrengst tot stand gekomen door de bijdrage van deelnemers, sponsoren en vrijwilligers aan het golftoernooi. En Carolien laat weten dat de stichting de bijdrage zal gebruiken om inwoners met een urgente financiële hulpvraag te ondersteunen. Dan vraag ik me af, kan je dat dan indienen? Kan je naar de website gaan, wat ik dus nu aan het doen ben, en dan een verzoek indienen? Of weet iemand van de redactie dat?
2: Van SUN?
1: Dus, voor mij wordt er niet echt opgelet.
0: Het blijft angstvallig stil. Heb jij wel eens gegolfd, by the way? Gegolfd, sorry.
1: Gegolfd? Nee. Nee. Oh. Nou ja, midget golf.
0: Dat is iets anders.
1: Ja, maar dat is wel iets van golf. Maar
0: ja, nee, dan heb je ook een stok in je handen. Nee, klopt.
1: Ja. En dan een kleine. Maar nee, heb jij wel eens echt gegolfd?
0: Nou, leuk dat je het vraagt.
1: Ja.
0: Toevallig daar ook. Ja, 1 keer.
1: In Melissant.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk vermoeiend.
1: Nou ja, men zegt dus als je eenmaal de slag hebt, dat je moet een vaste slag hebben. En dan
0: moeilijk,
1: met de juiste puk, toch?
0: Nee, club.
1: Club.
0: Club.
1: Wat? Een puk is ijshockey. Ja, nou, zoveel verstand heb ik ervan. En door.
0: Geeft ook helemaal niks.
1: Nou ja. Ik zit ondertussen dus op de website te kijken.
0: En?
1: Urgente Noden. En donaties zijn sowieso welkom. En je kan aanvragen via een hulp- of dienstverlener.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus je moet aangesloten zijn bij bijvoorbeeld een wijkteam, jeugdzorg of maatschappelijke opvang, GGZ, de zorg of vluchtelingenwerk. Op die manier kan je dus van SUN, als ik het zo 1, 2, 3 zie, een financiële vergoeding krijgen.
0: Of mooi.
1: Een steuntje in de rug en dat soort zaken.
0: Mm-hmm.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee heeft in juni 2026 ingestemd met een plan om de openbare afvalvoorzieningen te verbeteren. En onderdeel van het plan is de mogelijke verwijdering van de zogenaamde blikvangers. Heb jij wel eens gebruik gemaakt van een blikvanger?
0: Nee, maar ik zie wel dat ze steeds slechter worden, die dingen. Dat is echt ongekend.
1: Nou ja, bij Den Bommel hebben ze ook gewoon weggehaald.
0: Ja, dat is terecht ook, denk ik.
1: Nou ja, daar werd die dus gebruikt voor afvaldumping. Dus er werden echt meer blikjes in gegooid.
0: Maar er wordt van alles mee gedaan, hoor. In de
1: Hemsel ook.
0: Als je richting Somsdijk rijdt met op de fiets, dan heb je er ook eentje.
1: Ja, ja.
0: En daar is heel weinig van over, inmiddels.
1: Bij de bospaadjes daar.
0: Ja, maar de bospaadjes,
1: De gemeente verwacht dat een beter ingericht netwerk van afvalvoorzieningen helpt om zwerfafval en verkeerd gebruik van afvalpakken te verminderen. En hoe dit precies wordt uitgevoerd, dat wordt dus later besloten.
0: Okay.
1: En als het optimalisatieplan wordt vastgesteld, wil de gemeente de gevolgen van de maatregelen volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar meldingen van inwoners, de fictie-app, de hoeveelheid zwerfafval, het gebruik en de vullingsgraad van afvalbakken. Ik weet niet hoe je dat wil gaan meten. De vullingsgraad, dat je streepjes zet, net zoals je dat ouder wordt. Want ik ben 1 meter zo.
0: Ja. Ja, of ze wegen gewoon.
1: Dat zou ook nog kunnen. Ja,
0: goeie.
1: Ja. Op basis van deze informatie kan de gemeente de maatregelen laten beoordelen en zo nodig aanpassen.
0: Heel goed.
1: Nou ja, waarvan de akte?
0: Zeker.
1: Nog even melden dat we een nieuwe serie zijn gestart.
0: Wie?
1: Met de televisie. En het staat ook gewoon op internet uiteraard. Een muzikale tournee langs de koren van Goeree Overflakkee. Onze collega Ron die is langs zangverenigingen gegaan, de koren op het eiland, om te kijken hoe dat dan gaat, van christelijke liederen en klassieke werken. En het eerste koor, Excelsior uit Dirksland, die staat online. En zij zingen van B tot B. Van Bach tot Beatles. Zo omschrijven ze het zelf. En Ron heeft ook zelf meegezongen.
0: Dus als je, dat vroeg me dus af.
1: Je ziet hem vooral. Ik heb nog niet heel goed kunnen luisteren dat ik hem ook mee hoorde zingen, maar hij heeft in ieder geval geprobeerd.
0: Ach.
1: Ja. De volgende meer. Dus Excelsior Dirksland, die staat nu online en te zien op Omroep Archipel, het tv-kanaal.
0: Leuk.
1: En zo zijn we weer aan het einde gekomen van Archipel Actueel. Heb je zelf nieuws? redactie@omroeparchipel.nl. Van harte welkom.
0: Zeker, absoluut. Moet ik nou die 20 minuten? 20 seconden.
1: Ja, ik dacht, jij hebt heel veel te melden wat je van het weekend gaat doen.
0: Nou, maar eigenlijk niet, nee.
1: Je wilt tot het einde doorpraten.
0: Ja. Ik ga morgen mijn dochter ophalen vanuit Cyprus, de archeologe.
1: Dan komt ze terug.
0: Ze komt terug na 6 weken keihard werken daar zo. Dus ik ben wel opgetogen. Dus het wordt een leuk weekend. Iedereen ook, bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend. Tot volgende week.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 3 terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op outdoor bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep
1: Archipel. Het is de 31ste van juli. Welkom op deze vrijdagavond. Gezellig dat je erbij bent. En we hebben heerlijke muziek voor je op deze vrijdagavond. Natuurlijk muziek van Ronnie Flex. Ook met Terry komt je kant op, Selena Gomez. En natuurlijk Bruno Mars met I Just Might. Eerst zometeen Dermot Kennedy, Power Over Me. En ik ga je zometeen bij vertellen over natuurlijk de leukste nieuwtjes. Ook ga ik je één ding vertellen wat iets minder nieuws is. Maar dat hoort er ook allemaal bij, hè? Ook de vaste items komen je kant op, zoals Zing Hem Zelf Maar. En

The Power Over Me. Dermot Kennedy. Hey, dat ruimt. The Falling in Love met The Kings op Omroep Archipel. Zometeen, zing hem zelf maar.

0: Ronnie Flex en Agda en de Munnik met CD van jou, CD van mij. Hier bij Omroep Archipel. En er komt weer een opgave van Zing hem zelf maar naar je toe. Je kan het doorgeven via de Omroep Archipel app of via Instagram. Wat jij denkt, wat het antwoord is. Welk woord komt op het weggelaten stuk?
1: Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En nogmaals, dat doorgeven dat kan via de Omroep Archipel app. En natuurlijk via onze Instagram. Het woord wat is weggelaten. Wat is dat? Wat moet dat zijn? Geef het door via de Omroep Archipel app. Gaan wij doen met muziek van Matt Terry. Dit is Skittles. Daarna hoor je Hypnotized.

You're the Hypnotized bij Omroep Archipel. Amaya en Ellie Goulding. En ik ben ook wel hypnotized. En waarom nou? Nou, het werd weer flink heet in Nederland, hè. Want vanaf woensdag ging er in een groot deel van Nederland opnieuw het Nationaal Hitteplan in. In 4 gemeentes werd het extra warm. Met temperaturen die flink opliepen. Ja, ik zal je vertellen. Het is gewoon... Het werd weer rond de 30 graden, zeg maar. Gewoon lokaal zelfs 32 graden. En 's ochtends om 9 uur was het al 25 graden. Het hitteplan werd ingezet om de mensen te waarschuwen op de hoge risico's van de hitte. Vooral voor de kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. Maar ook voor jongeren die het goed merken door slecht slapen, weinig energie en vooral veel zweten. Daarom werd het advies gegeven om genoeg water te drinken en het rustig aan te doen. Nou, het rustig aan doen we het zeker op het moment in de studio. We hebben natuurlijk genoeg muziek voor je klaarstaan. Douwe Bob, Bruno Mars, Eva Max, Bibi Rexha. Maar eerst, Truckenvaak. Dit is...

This world is our home. Je hoorde Douwe Bob bij Omroep Archipel. Ja, en our home is natuurlijk Nederland. Laat even weten of je weggaat uit Nederland of je op vakantie gaat. Ik ben onderweg naar Oostenrijk op het moment. En ik ben natuurlijk deze volle 2 uur bij je. En natuurlijk ook de hele vakantie. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. Je hebt natuurlijk altijd de Omroep Archipel app of de website om wereldwijd te luisteren. Zometeen nog lekkere muziek voor je van R&B, Bibi Rexha. Eerst nu Bruno Mars. En zometeen terug naar toen, die ook redelijk zomers is en vakantieachtig is.

Ja, Californication, The Red Hot the Chili Peppers is echt een Amerikaanse band uit Los Angeles. En die bekend staat om hun mix van rock, funk en alternatieve muziek. Het nummer Californication komt uit het gelijkmatige album 1999. En groeide uit tot een van hun grootste hits ooit. Het nummer werd in Nederland een enorme hit. En het nummer is sindsdien uitgeroeid tot een van de echte klassiekers van... Van tegenwoordig, hè, van de Red Hot the Chili Peppers. Hij stond vrij hoog in de top 2000 en werd wereldwijd gezien als het bekendste nummer van de Red Hot the Chili Peppers. Wel één klein dingetje. Waarom ging de Red Hot the Chili Pepper eigenlijk naar Californië? Ja, heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, omdat hij dacht dat zijn muziek daar best spicy van werd. Red Hot Chili Peppers, Californië. Californië is een van de heetste pepers van de wereld. Nou goed, weet je dat. Muziek op Omroep Archipel, Californication. Je hoort de Red Hot Chili Peppers.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ons eiland altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.

Stemmen, tweede uur, geweldig dat je er weer bij bent. Met natuurlijk de vaste items in dit uur. Zing hem zelf maar. Ook de Weekend Minimix komt je kant op. Ik ga het antwoord geven van Zing hem zelf maar. Zo moet ik het zeggen. En muziek komt je kant op van Simple Plan. Eerst Sia met Clap Your Hands. Daarna hoor je Dua Lipa.

0: gevoel in 3, 2, 1. Omroep Archipel. Jouw weekendstem is aan.
1: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

De eerste uur al over de hitte. Ja, en als je deze muziek hoort, dan is het ook wel echt de hitte, hoor, die je voelt. Summer Paradise. Ook op Goede Oogdag was het een Summer Paradise, maar op dinsdagmiddag 28 juli is er een tractor midden in brand gevlogen aan de Diederikse Zeedijk in Dirksland, bij de slikken van Flaké. Door de brand ontstond er een flinke rookpluim die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur sloeg vervolgens over naar het droge gras rondom de tractor, waardoor dat stuk gras in brand kwam te staan. Kijk dus uit, niet alleen met je trekker, maar ook met je peuken, mocht je aan het roken zijn. Mocht je buiten drinken in je handen hebben, zorg ervoor dat je dat niet weggooit, maar gewoon lekker weggooit. Want ja, één klein zonstraaltje erop en het kan dan meteen ontvlambaar worden, hè. Kijk maar met een vergrootglas. Als jij een vergrootglas ophoudt, dan versterkt dat het licht. Ja, en dan kan er extra veel licht bij komen. Extra veel UV-stralen. En dat betekent snelle kans op brand.

De muziek van Vystone. Je hoorde No Rest bij Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds bij bent. We gaan zo meteen naar de Weekend Minimix. Maar ik vertel je eerst zo meteen nog eventjes over 28 en 29 augustus. En dat doe ik na de muziek van Empire of the Sun, Somebody's Son.

Nate Smith en Fix What You Did in a Break op Omroep Archipel in jouw weekendstem. Op 28 en 29 augustus doet Omroep Archipel live verslag van de omloop op Goede Overflakkee. 110 kilometer het eiland rond, 26 uur lang op radio. De start en de finish zijn live te volgen op Omroep Archipel TV. En tussen de start en de finish door zijn er natuurlijk ook korte reportages te zien op ons televisiekanaal. Hou ons zeker weten in de gaten. Op radio zijn we nogmaals 26 uur lang live. En dat kan je volgen via FM 105.6 en 105.9, via DAB+, en natuurlijk via onze socials, de website en de Omroep Archipel app die te vinden is in de Google Play of App Store. Die kan je gratis downloaden. Tijdens de radio-uitzending gaan we schakelen met live verslaggevers die op de route staan aan het begin en aan het einde. En we hebben natuurlijk onze vaste items zoals loper belicht, de omloop-update en nog heel veel meer. Zometeen de weekend minimix van DJ Elroy na de muziek van onder andere Kaingo en Lost Frequencies.

Weekend Minimix komt er zo meteen aan na de muziek van Martin Garrix en Bonnie Boner. Dit is High on Life. En ik spreek je graag een volgende week weer bij een gloednieuwe uitzending van Nieuw Weekend Stem. Kill the

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Hoi, ik ben Jarno van de Wielen van Slam. En je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Wat een geweldig nummer aan het begin van de show. Ja, Cool and the Gang, zomaar op zo'n mooie avond als vandaag. Je hoorde Joanna.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga vanavond ook weer je oren lekker vertroetelen, hoor. Wees gerust, er komen mooie klanken aan die je trommelvliezen zullen strelen. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat komt er ook aan. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op in een toeristengebied. Want het is ook wel interessant, want waar zijn wij als Hollanders overal te vinden? Nou, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is hij op visite geweest om daar de sfeer te proeven. En hij vroeg aan de Zeeuws-Vlamingen zelf: voelt u zich nu meer Zeeuws-Vlaams of toch een Nederlander? Nou, dat is een interessante vraag. Want in België zeggen ze dat de Zeeuws-Vlamingen reserve-Belgen zijn. Dus dat is best wel een interessant dingetje, zou je kunnen zeggen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de vink. Dan niet over de blinde vink en ook niet over de slaafvink, maar over de vink in het algemeen. En we gaan vandaag ook praten met Franciscus Gasthuis. Want zij zijn opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. Dat is een heel ingewikkeld, moeilijk en een heel gevoelig terrein van de gezondheidszorg. Je hoort er zo meteen alles over in deze mooie late avond.

0: met Beyoncé. En nu weer even rustig naar rechts, hè. In Replaceable hoorde je van haar uit 2006. En de Thames of Woman, een lekker deuntje uit de jaren 70. Je hoorde Hey Girl, Don't Bother Me. Hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Die is met vakantie geweest en hij is nu alweer terug op de basis, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk waar hij was wel een paar leuke reportages gemaakt. Dus, en daar maakt hij ons deelgenoot van. En in deze laatste van een serie van 4 kleine reportages vanuit het mooie Zeeuws-Vlaanderen stellen we nu de vraag, hij dus, voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of toch wel Nederlander? Zo dicht bij België is het ook waarachtig nog best een hele inspanning om de juiste nationaliteit te voelen. Want ja, het loopt helemaal in elkaar over daar. Hè? Jeroen van Gent bewoog zich in de straten van Terneuzen, stelde de vragen en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Ja, want ligt dat voor de hand, dat Zeeuws-Vlaamse gevoel? Of is toch af en toe, bij zo'n feestdag als Koningsdag, ik noem maar wat, ook het Hollanderschap nog een beetje, ja, paraat, zeg maar. Voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of ook echt een Hollander?
2: Nee, Hollander zeker niet.
1: Niet?
2: Nee, zeker niet.
1: Heel zeker niet?
2: Nee.
3: Ja, meer Zeeuw eigenlijk. Zeeuw.
1: Ja, hè?
3: Ja, Zeeuw. Een echte Zeeuw. Oostlandzinnig.
1: Oh.
3: Ja.
1: U bent sneller dan ik zelf. Voelt u zich nou meer Zeeuws-Vlaams of ook een Hollander?
3: Ik voel me echt wel Zeeuws-Vlaams, ja.
1: En u?
4: Meer Zeeuws-Vlaams of Hollander?
5: Meer Zeeuws-Vlaams.
4: Ja, hè?
3: Overkant maar, hè?
4: Ja.
5: Kom van de andere kant, hè?
4: Ah, oh, oké. Okay. Ah, ja.
5: Dus nee. Ik ben hier in het Bourgondische leven aan.
4: Ja.
5: En dat bevalt me prima.
4: Daar had net iemand anders het ook over. Er komen hier stel Belgische mensen, eten Vlaamse mensen. Ja. Toch? Ik bedoel,
5: ja, klopt helemaal.
4: Ja?
5: Dus Bourgondische leven.
4: Ja.
5: Staat me heel erg aan.
4: En dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, ik zie het, ik zie het. Het is radio, maar het is niet.
5: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams.
4: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, maar waar zit hem dat in? Ik bedoel, Nederland.
3: Ja, een beetje recht voor zijn raap, recht door zee. Zo is het en niet anders.
4: Ik noem het wel een Koningsdag. Dat wordt toch wel gevierd?
2: Jawel, jawel, zeker. Wij zijn vertel koningsgezind, denk ik, ja.
4: Koningsgezind?
2: Ja.
4: Maar niet echt dat je zegt Hollander?
2: Hollander niet. Ik voel me echt geen Hollander.
4: Nee.
2: Een ras wat woont ver weg.
4: En meer Belg? Nee, Vlaams?
2: Nee, Vlaams.
4: Ja. Ja, toch wel.
2: Dat is de typische Vlaamse in Zeeuws-Vlaanderen, hè?
4: Ja.
2: Ja, we zijn toch een apart landje.
4: Ha.
3: Niet lullen, maar poetsen. Dat is dan weer een andere streek. Maar zo zijn wij ook wel, van niet te veel aan het zeuren.
4: Ja, dat is Rotterdam.
3: Eronder,
4: yes,
3: en doorzetten.
4: Ja?
3: Ja. Lukt zo het in Mergo?
4: Ja, ja, dat in ieder geval. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, Holland is ver weg. Dat is over de Schelde.
4: Ja.
2: Nou, tegenwoordig ligt die tunnel daar, dus je zit er wat eerder. Maar vroeger, ja, dat was echt een afgesloten gebied. Ja. Hè? Met die boot van Kruiningen naar Perkpolder. Ja. Ja, dan moesten we altijd in Breda. Ik heb in Nijmegen gewoond de tijd. En dan moest je in Breda altijd op de rotonde al kijken. Nou, misschien kan ik die boot nog net halen zo.
4: En anders wachten.
2: En anders was het een half uur of een uur wachten.
4: Ja.
2: Ja, dat is typisch Vlaams, ja.
4: Dat is
1: het. Nee, ZVL. De streek komt erop, ZVL.
6: Hier,
1: de
6: korte bier. Ik ben zo dol van de plak. Je mag binnenkomen
1: doen. Nou, doe ik dat, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, gaan we gewoon even binnen. Moet kunnen, toch? Ja, dan gaat hij open. Een appartement hier zo aan de haven. Die meneer die zag mij lopen met de microfoon. En die denkt, wat is die meneer aan het doen? Nou, dan ga ik gewoon lopen. Ja, want u ziet mij lopen met de microfoon.
6: Ah, dan moet ik op. Kom binnen, joh.
1: Oké. Okay.
6: Pas op de dingen, hoor, naast stap.
1: Juist.
6: Deur maar dicht.
1: Deur dicht, juist.
6: Natuurlijk.
1: Oké.
6: Okay. Daar gaan we voor werkmensen en alles, hè.
1: Nou.
6: Dat moet er allemaal kunnen, of niet?
1: Oh, wat een mooi uitzicht ook. Een mooi appartement.
6: Zo hier is, gewoon.
1: Ja.
6: Dat moet niet meer. En waar kom je vandaan? Ook uit de Reuzen.
1: Ik kom uit de Randstad, eerlijk is eerlijk.
6: Waar kom je vandaan?
1: Ja, en ik kom nu hier eens kijken. Dus,
6: hier, gaan we hier zitten?
1: Ja.
6: Een mooi lekkertje?
1: Nee, ik hoef niet.
6: Een mooi lekker limonadeetje?
1: Nou, gewoon een glaasje water. Dat is prima.
6: Moet je een lekker limonadeetje?
5: Nou. Moet ik aan een lekker limonade.
7: Is goed, oké, okay, dank.
6: Ik sta er voor je heen, hoor.
7: Lekker. Ja, want ik sta met verbazing te kijken naar dat gemeentehuis. Net Battleship Potemkin, vind ik zelf, ja. Maar daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld.
5: Hier, pak eens toe.
7: Ja, dank u. Lekker. Nou, dan zit ik met een uitzicht, zeg. Wow.
5: Dat is gewoon heel.
7: Ja, echt wel. Ja, er gaat een bananenboot voorbij van Dolen. En ik heb al een ander fruitschip zien liggen.
5: Hier, joh.
7: Geweldig.
5: Dan kijk je nou door.
7: Maar voelt hij zich nou meer Zeeuws-Vlaams of toch ook nog wel Hollander?
5: Nee, ik ben geen Hollander. Ik ben, kom uit Zeeuw-Vlaanderen.
7: Meer Vlaams?
5: Ja, Zeeuw-Vlaanderen. Ik ben geen Hollander. Ja, ik ben wel een Hollander, maar ik kom uit Zeeuw-Vlaanderen.
7: Ja.
5: Ja.
7: Dat is een heel verschil.
5: Ja, dat is een heel groot verschil, ja.
7: Maar ik noem maar wat Koningsdag.
5: Ja, dat schittert hier zo.
7: Toch wel?
5: Koninginnedag. Ja, wat heb je dan?
7: Toch wel?
5: Koningsdag, ja. Dat moet je niet meer inzetten, hoor. Maar dat wordt er wel een feest.
7: Maar dat is Holland.
5: Ja, ja, dat weet ik ook wel. Dat Holland heeft, maar dan wordt er wel een feest hier, hoor. Ja. Dan lopen de naker goed samen.
7: Ja, ik geloof het. Ja. Ik heb een heerlijk biertje gekeken. Ga eens even een slok nemen, hoor.
5: Ja, dat gaan we doen, heel. Proost, hoor.
7: Dat is erg lekker. Hoppa. Dank u wel, hè. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het is een triple kamerlied.
5: Dat is mooi, hoor.
7: Dank u wel, hoor. Ja, ik moet weer terug, want ik ga maar naar de studio. Maar het is wel fantastisch.
5: Oh, goed.
7: Het is hartstikke fijn.
5: Ik, ja... Dat is al uit de grond in de wereld. Goed,

Een van de allergrootste hits van Gilbert Bécaud hier in de late avond. L'importance c'est la rose. En de vreemde kostgangers hoorde je hier allemaal in de late avond. Op speciaal verzoek van Jeroen Vergent, die nu weer terug is uit Zeeuws-Vlaanderen van zijn vakantie en zijn reportages. Dus volgende week horen we weer dingen hier uit onze eigen regio. Dat is ook best wel interessant. Dus blijf lekker luisteren. Over een paar minuten, overigens, een leuke column van Mille Stekkers. Hij gaat het hebben over de Vink. Het komt er allemaal aan na Kelly Clarkson en Already Gone.

De Vink. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Let alleen al eens op de enorme variatie in neuzen en oren en je valt van de ene verbazing in de andere. Het spannendst blijft echter de reiziger tegenover je strak aan te kijken. Verder niks. Maar wat er ook gebeurt, blijf kijken. Eerst zal de bekeken het doen alsof hij niets in de gaten heeft. Hooguit klampt hij zich iets vaster aan het door hem gelezen boek, waarvan inmiddels geen woord meer tot hem doordringt. Dan probeert hij zich aan je blik te onttrekken door de andere kant op te kijken. Al snel wordt het onttrekken een ontworstelen. Als een slang in doodsnood kronkelt de blik door de coupé. Maar ook inwendig heeft uw kijken van alles in uw medemens teweeggebracht. Zijn ademhaling gaat zichtbaar sneller, het hart draait dol, de bloeddruk stijgt, hormonen zaaien her en der paniek, spieren onttrekken zich aan het centraal gezag. En dat allemaal door een blik. Zo blijkt ook de mens uitgerust met een afstandsbediening. Om te voorkomen dat iedereen met hartkloppingen en gierende hormonen door het leven gaat, laten we andermans afstandsbediening meestal met rust. Dat er op stations zoveel kranten worden verkocht, is niet omdat treinreizigers bovenmatig in het wereldnieuws zijn geïnteresseerd, maar opdat ze zich in drukke forensentreinen moeiteloos aan elkaars blikken kunnen onttrekken. In een lift kan dit niet. Daar ontbreken er zowel de tijd als de ruimte voor. Alle ogen zijn hier over elkaars hoofden heen gericht op een hiertoe aangebrachte teller, die officieel dient om het nummer van de verdieping aan te geven. Ademloos zwijgend volgen de liftpassagiers het verglijden van die nummers met grote ogen, alsof het de voetbaluitslagen zijn. Menigeen wordt het desondanks te veel en stapt enkele verdiepingen te vroeg uit. Waarom zijn mensen in de trein of de lift zo snel nerveus? Wat mankeert eraan? Het mankeert aan armslag. Elk mens draagt een onzichtbaar territorium om zich heen waarbinnen hij geen vreemden duldt. Iemand die hier doorheen breekt is een klootzak of een teerbeminde. Honden hebben dat niet. Die zitten ogenblikkelijk met hun vieze neuzen in hun vieze konten, maar vinken zitten zelfs zo keurig verdeeld over hun tak of ze het hebben uitgepast. Wetenschappers hebben het voor ze nagemeten. Het blijkt dat ze een onderlinge afstand van 18 tot 25 centimeter bewaren. Bij een mens die ruim 10 maal groter is, zou je dus op 2 meter mogen rekenen. En in afgelegen streken is dat ook zo. Daar geven vreemden elkaar met gestrekte armen een hand. Maar in de stad is de individuele afstand geslonken tot 50 à 100 centimeter. Zo'n individuele afstand kan, mits gerespecteerd, handig zijn om conflicten te vermijden, maar ze staat het leggen van contacten danig in de weg. Het nijpendst is dit in de paartijd. Vinken zingen zich dan suf en werken een heel handboek vol rituelen af om zich door de 20 centimeter van een wijfje heen te werken. Mensen bouwen er disco's voor en organiseren jongerenreizen. Een ander middel om de individuele afstand te verminderen, ook buiten de paartijd, is drank. Met elke centiliter alcohol kruipen twee mensen een millimeter dichter naar elkaar. Voor ze het in de gaten hebben, zitten ze met de armen om elkaars schouder, wat meteen het omvallen tegengaat. Zeer duidelijk is deze uitwerking van alcohol te merken indien slechts één van beiden flink heeft gedronken en de ander het onplezierige gevoel krijgt dat de een in zijn oor wil kruipen. Gelukkig kan het ook zonder drank. Het kan ook met hond. Deze methode maakt er gebruik van dat de individuele afstand alleen tegenover soortgenoten in acht wordt genomen. Of er echt tussen hen in een mus neerstrijkt, dat kan twee vinken niet veel schelen. En hetzelfde geldt voor mensen van wie het territorium door een hond wordt geschonden. Een vrouw die in een trein met behulp van haar hond
contact wil leggen, viert de lijn tot buiten haar ongenaakbare meter. Iemand die eigenlijk het bazinnetje zou willen strelen, kan nu beginnen de hond te aaien, waarna de vrouw nog slechts zoetjes aan de lijn behoeft in te halen. Dat is een leuk gezicht. Vooral als je ziet hoe ze er tot slot de hond, die nu geen nut meer heeft, van tussen probeert te werken. In de trein hoef je je nooit te vervelen.

Een paar prachtige klassiekers hoorde je achter elkaar hier bij jouw laatavond. Ik wil wat anders zeggen. Er zit opeens iets anders op mijn tong. Hey, Ramses Shaffy, we zullen doorgaan. En de Eagles natuurlijk met Witchy Woman uit 1972. Allemaal hier in de show. Over een paar minuten het laatste item van deze avond. Het laatste onderwerp. We gaan praten met Gerdien Tramper. Zij is kinderarts bij het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij gaat praten met Tera Cox over een heel mooi onderwerp. Want Sint-Franciscus opnieuw erkent voor de zorg aan te vroeg geboren baby's. Een prachtig onderwerp. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze van Jason Donovan. Sealed with a kiss.

0: Het Franciscus is opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. En aan de telefoon kinderarts Gerdien Tramper. Welkom Gerdien.
1: Dankjewel. Gerdien, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, het plezier is geheel aan onze kant. En van harte gefeliciteerd met alweer zo'n mijlpaal. Van wie ontving het Franciscus deze mijlpaal eigenlijk, deze erkenning?
1: Franciscus heeft deze mijlpaal gekregen van de vereniging Samenwerkende Top Klinische Ziekenhuizen. Ja, dat is eigenlijk een vereniging van die bestaat uit een aantal ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg willen leveren. Dat betekent topzorg gecombineerd met onderwijs en onderzoek.
0: Ja, en om welke aspecten van de zorg van de te vroeg geborenen ging deze erkenning nu?
1: Het gaat eigenlijk niet alleen om te vroeg geborenen, maar het gaat vooral om de pasgeborenen, waarbij we onze focus ook al hebben op de te vroeg geborenen. In ons expertisecentrum zijn we speciaal gericht op het voorkomen van luchtwegproblemen en infecties, ook het goed behandelen van infecties. En ja, kinderen die te vroeg geboren zijn, die hebben een hogere kans op het krijgen van luchtwegproblemen.
0: Maar wat is er kenmerkend aan dit onderzoek en wat is er innovatief aan?
1: Het is niet één onderzoek. In ons centrum doen we meerdere onderzoeken. En die onderzoeken die, richten zich vooral op preventie van luchtwegproblematiek bij pasgeborenen die risicofactoren hebben. Dus risicofactoren, dan heb je het over vroeggeboorte. Maar risicofactoren zijn ook het doormaken van een infectie direct na de geboorte. Daarvoor moet je een antibiotica voorschrijven. En we weten ook dat antibiotica in de hele vroege levensfase geassocieerd is met bijvoorbeeld luchtwegproblemen en de ontwikkeling van astma op een latere leeftijd. Dus ook als we hierin iets goed kunnen doen op de hele jonge leeftijd, net na de geboorte, dan hopen we op langere termijn die luchtwegklachten te voorkomen.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel innovatief. En er is een studie in het Franciscus, in samenwerking trouwens met het Erasmus Medisch Centrum. En dat is een REIN-studie. En aan jou de vraag, Gerdien, wat is dat precies?
1: Ja, deze studie heeft in Franciscus gelopen van, nou, wat is het, 2017 tot 2021. Dus is eigenlijk alweer wat langer geleden uitgevoerd. Overigens in een heleboel STZ-ziekenhuizen in Nederland. We hadden het net over de STZ, maar een heleboel andere ziekenhuizen hebben ook meegedaan. En in deze studie hebben we gekeken of pasgeborenen ook met een antibiotica drank uitbehandeld konden worden. En normaal bij een verdenking op infectie krijgen zij infuus voor een dag of zeven. Dus moest in het ziekenhuis verblijven. En door onze studie hebben we eigenlijk aan kunnen tonen dat een drank net zo goed werkt. En zij dus ook veilig naar huis kunnen na een aantal dagen opname in het ziekenhuis.
0: En die REIN-studie gaat over de reductie van die antibiotica, toch? In de vorm van een infuus.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk over reductie van antibiotica via infuus. En wat het heeft laten zien op de studie is dat kinderen gemiddeld een dag of vier tot vijf eerder naar huis kunnen. Dus daar zit ook die reductie in, hè? Reductie in infuustherapie, ja. En reductie in opnamedagen.
0: Ja, en behalve dat het natuurlijk voor het hele gebeuren veel fijner is dat je eerder naar huis mag en het kostenbesparend is. Wat is er nog meer fijn aan dat dat thuis voortgezet kan worden door middel van een drankje in plaats van een infuus?
1: Nou, ik denk vooral de ziekenhuisopname. Hè, dus dat toch het feit dat ouders in het ziekenhuis moeten verblijven en ja, niet de normale gezinssituaties op korte termijn wordt bereikt. Eventuele broertjes, zusjes. Dat geeft toch meer stress dan in een rustige thuissituatie uit kunnen behandelen.
0: Ja, er zijn ook minder vreemde bacteriën, denk ik, in je huissituatie. Of is dat helemaal geen punt?
1: Klopt, dat is absoluut zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bacteriën in de huissituatie. Ook heel veel gezonde bacteriën. Het nadeel van een ziekenhuisomgeving is dat er natuurlijk vaak meer kwalijke bacteriën zijn en minder van gezonde bacteriën, waardoor het afweersysteem van het kind ook minder goed opgebouwd kan worden in de eerste levensweek. Alhoewel we ook zien dat verpleging in aparte kamers, wat we nu hebben in ons nieuwe vrouw-kindcentrum, dat vaak die risico's ook een heel stuk vermindert.
0: Dat is goed om te horen. Ik wil daar toch even nog iets meer van weten. Want jullie zijn aan het verbouwen geweest en het vrouw-kindcentrum is iets heel nieuws. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, het vrouw-kindcentrum is eigenlijk ons nieuwe centrum in Franciscus, waar moeder en kind, nou, vooral vrouw en kind, maar in ons geval is dat moeder en kind, eigenlijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Er wordt optimale zorg geboden voor beide, voor zowel vrouwen als pasgeborenen als kinderen. Op een echte state of-the-art niveau. Waarbij de huisvesting natuurlijk heel mooi is. Hè. Elke patiënt komt te liggen in een aparte kamer. Met uitzicht, met een raam, met mogelijkheden voor ouders om te blijven overnachten. Dus dat is denk ik ook een hele prettige omgeving. Voor zover je het prettig kan noemen in een ziekenhuis.
0: Met je baby in diezelfde kamer?
1: Ja, klopt. Ja, ook moeders die zorg hebben na de bevalling kunnen dan met de baby in dezelfde kamer verblijven. En dat is echt innovatief ten opzichte van onze eerdere situatie.
0: Nou, een terechte erkenning dan hoor ik wel. Ik wil je hartelijk bedanken, kinderarts Gerdien Tramper, voor je uitleg over die erkenning voor de zorg voor te vroeg geboren baby's en sowieso voor pasgeboren baby's. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij maakt natuurlijk ook weer mooie muziek. Of brengt mooie muziek. En geeft weer duiding met mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show. Een prachtige klassieker. Echt waar. Iedereen kent het. The Doors. Riders on the Storm. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft...

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Olli Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.